maar sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: oom van die lewe wys op herstelde gemeenskap met God. Kom ons vra onsself die volgende: het ek my eerste liefde vir Jesus behou, of het ek begin afkoel? Doen ek geestelike dinge uit liefde, of bloot uit gewoonte? Is daar iets waarvoor ek vandag moet bekeer? En dan, watter eerste werk moet ek weer begin doen? Dierbare Here Jesus, dankie, dat U ons werke ken en ook ons harte sien. Vergewe ons, Here, wanneer ons aanhou werk, maar ons eerste liefde vir U verloor. Help ons, Here, om te onthou wat U vir ons gedoen het, en bring ons tot ware bekering, en leer ons om weer met liefde, met vreugde en eenvoud voor U te leef. Laat U kerk, Here, nie net besig wees nie, maar ook vol van liefde vir U en vir mense. Help ons om te oorwin, om getrou te bly, tot die einde. Amen. Mag jy vandag onthou, Boeta Sissa, Jesus vra nie net dat ons vir hom werk nie. Hy vra dat ons hom eerste sal lief hê. Groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.
1: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

0: Van die beste bouwmateriaal tot krachtgereedskap en ons het het alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dal komt.

Ja, prijs die naam van die Here. I choose to be a Christian. Wat een prachtige lied, nee? Heerlijk om te kan luister na muziek wat de mens wil inspireren en jou wil motiveer om die rechte besluiten en die rechte keuzes te maken in jou leven. Het is wonderlijk wanneer ons onder die klank is van muziek wat diep in de mensen hart kom echo en wat ons herinner, dat is niks beter als om Jezus in ons leven te kennen en om te beleef nie. Boeta, sissa, ek neem een paar oomblikke hier op die radio, ek maak seker dat al die technische dinge reg is, en dis lekker om so'n bykie met jou hierdie mooie muziek te deel. Die enige wat ek vir jou gaan speel nou is, I Choose You Lord, dit is Marvin en Vanel Morrow wat hierdie enige sing, prachtige liekie, en ek wil hê jy moet het saam met my geniet, die Here seën vir jou.

is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, scheel geluk, maar ook verdriet.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.